0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: lekker man.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt daarbij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Jullie TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
5: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
6: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
3: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jon van Kamp, het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
6: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
3: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Benelux 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Hovenkamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoelpolder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraatbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk-Plaspoel-Polder 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 5 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een kapotte auto, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo. Goedemorgen, dinsdag 28 juli. Met Mart Hoogkamer hoor je zo meteen aan Martin Morero.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Yeah, zingt ze mee! Nu.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Mart Hoogkamer. Waarom zal ik nog zeggen? Misschien heb je hem wel gezien afgelopen weekend dat hij zijn eigen concerten in Brabant stond hij op het podium. Op de parade. En hij heeft al gezegd dat hij dat vast nog een keertje gaat doen. Het was in ieder geval een groot succes voor hem. En welkom een nieuwe aflevering hier van de Koffie Show. Die van dinsdag 28 juli. Ja, met het nieuws uit Duitsland. Hè. Daar de aanslag bij die Pride Week die daar was. Ja, wat betekent dat eigenlijk hier in Nederland en de Pride in Leiden? Worden er extra maatregelen genomen of niet? Voor het Centraal Plus Nieuws spraken we erover met organisator Lorenzo van Beek van de Pride in Leiden. Ga je zo meteen horen. En verder het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul Albert zo meteen om 10:30. Verder hoor je Stef Eckel. De klok die tikt maar door. En eerst Dries Roelvink, Maria Magdalena. Rio!

0: Dat ben jij deze week, de belangrijkste plaat hier bij Unity NL. Het is de Unity NL singletrack. En Stef Eckel hoorde je nog met zijn nieuwste. En de klok die tikt maar door. Hey, welkom. Het is de koffieshow voor deze dinsdag, waarbij wij gisteren de straat op zijn gegaan in Leiden over de aanslag op de Pride in Berlijn. We wilden weten wat mensen daar in Leiden van vonden. Maar dat vroegen we ook aan de organisator van de Pride in Leiden. Dat is Lorenzo van Beek. 5 september, dan vindt die Pride weer plaats. En we wilden van hem weten wat voor impact dat heeft op hem, maar misschien ook op de Pride in Leiden.
1: Het is natuurlijk vreselijk wanneer zoiets gebeurt. En zeker omdat de reden erachter natuurlijk compleet ongegrond is. Mensen zijn gewoon blij om een evenement te organiseren. Dus dat zoiets gebeurt, dat doet ons natuurlijk ontzettend veel verdriet.
2: Wordt het belang om Pride te vieren nu ook groter na deze aanslag?
1: Nou, niet zozeer vanwege de aanslag. Maar de aanslag helpt natuurlijk niet mee om het minder te gaan organiseren. Het is heel simpel. Actie op reactie. Hè. Als dit tot de community gedaan wordt, dan zal de community daarop reageren. En dan zullen ze in ieder geval niet minder Pride gaan organiseren.
2: Ja. Zou er dan misschien extra maatregelen op evenementen moeten komen, denkt u?
3: Ja, ik denk het wel. Kijken hoe dit in Berlijn had kunnen gebeuren. En had dit in Berlijn kunnen voorkomen? En zo ja, dan de juiste maatregelen nemen voor alles wat in Nederland plaatsvindt.
4: Er is een gevaar van kopiëren, maar dat is er altijd bij dit soort incidenten. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt.
5: Pride Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen. Maar in Leiden is daar vooralsnog geen sprake van.
1: Amsterdam is natuurlijk wel een grote stad. Hè? Dus ik snap dat zij er net als Berlijn ook wel een beetje rekening mee houden van wat gaan we doen? Hoe kijken we hier naar? Welke maatregelen treffen we? Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten opletten. Dat doen we natuurlijk zeker. Maar laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Pride Leiden. Want het wordt een heel mooi feestje. En uiteraard houden we alles in de gaten.

0: hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, 10:30 is het op deze dinsdagochtend. Het gaat een hele warme ochtend worden. Hoe warm precies hoor je zo meteen van Paul Albers in het weer. Verder hoor je Dave Dekker zo meteen met Monica. En Raymond Hermans met In de Boeken.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Raymond Hermans en In de Boeken. En ook Dave Dekker, Monica hoorde je nog hier bij Unity.nl. En ik heb gehoord dat Dave Dekker naar Unity.nl on tour komt op 6 september bij de Vriendenfeest in Leiderdorp. Nog niet doorvertellen. Ik weet niet of het bekend mag worden. Hey, goed, maar ja, goed, jij en ik kunnen dat geheimpje wel bewaren. Het is vandaag 28 juli. Wie zijn de jarig vandaag? Noah Swan is jarig. Speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden. 21 is ze geworden. Soulja Boy, de Amerikaanse rapper en producer, 36. En Barbie uit Den Haag, ook jarig. Samantha de Jong is 37 geworden. Klaas van Eerde, Nederlands cabaretier en presentator, vandaag 51. En Elizabeth Barkley is ook jarig. Amerikaanse actrice is 54 geworden. Twee Monieken, jarig. Monique Somers, Nederland wiskundige en weerkundige, 63. En Monique van de Ven, die kennen we als actrice onder andere van vroeger van Turks Fruit, 74 is ze geworden. Jim Davies dan, die kennen we dan weer als Garfield, 81 is die geworden. En Bill Bradley, voormalig Amerikaans basketballer en senator voor New Jersey, die is vandaag 83 jaar geworden. Dit is de koffieshow van Unity.nl met zometeen Danilo Kuiters. Vanaf vandaag hoor je naar Kafka en Ouder Worden.

Ja, net ouder worden, maar ouder wordt natuurlijk. Kafka was dat hier bij Unity NL. Goedemorgen. We kijken nog eventjes naar het weer. Er zijn perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Er staat een wind, die komt uit het zuidwesten. En die is zwak tot matig. En de temperatuur ligt rond de 27 graden. Morgen heel veel zon. De temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar dan rond de 32 graden. Donderdag dan weer periode met zon en blijft droog. En de temperatuur zakt dan wel weer. Nog steeds hartstikke lekker hoor. 26 graden. Het is zomervakantie. Vieren we hier bij Unity NL met de lekkerste hits van eigen bodem. Doen we eigenlijk elke dag. En met Gerrit Snijder. Zometeen na Danilo Kuijters. Vanaf

Tom Loon en Word jij mijn señorita? Hoor je aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag. Morgenochtend ben ik er weer. Even naar Tine. Gezellig gewoon een uurtje op de koffie. Tenminste, jij doet dan de koffie en wij doen de muziek ook morgenochtend weer. Hey, en zometeen non-stop de lekkerste Unity NL hits. Met natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag dan is hij weer bij je. Elmar Bus met de Unity NL middagshow.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kraamhak leidde dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Door een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: maakt me dan.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Een auto met pech op de A12 Utrecht-Den Haag. 4 kilometer file tussen de Meren en Nieuwebrug en 5 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dus zocht ik naar haar aan het verkeerde adres. Nu sta ik hier

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten, zonder tussenstops, tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvariberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7 uur 's ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. Dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer. De spits stelt nog weinig voor, maar komt wel langzamerhand op gang. Onder andere door een ongeluk op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn 10 minuten vertraging. En ook drukte richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+,

0: Later, Nico. Geen paniek, hè.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvarieberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en een half uur extra. Dat is deels omdat de A20 dicht is richting Gouda. Daar wordt aan de weg gewerkt tot 7 augustus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De middagshow van JuleTNL. Het is dinsdag 28 juli. Ik heet je welkom. Zometeen Bart van Loon in de studio. En nu Corrie Konings.

0: Corrie Konings en er hangt iets in de lucht. En volgens Corrie is dat dus amore. Nou, volgens mij hangt er gewoon warmte in de lucht. Morgen temperaturen oplopen tot zo'n 30 graden. En als we echt naar het zuiden van het land gaan, ja, dan zou het nog wel eens op kunnen gaan lopen tot zo'n 6 à 37 graden. Ja, naar het zuiden van het land komt dan weer Bart van Loon. Hij is hier in de studio. Bart, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, zeg je, ik ben een beetje klaar voor die hitte. Of alsjeblieft, laat het wegblijven.
1: Laat de hitte maar komen, hoor. Laat hem maar lekker komen.
0: Midden in jouw vakantie.
1: Heerlijk, toch? Ja. Absoluut.
0: En zeg je, op zo'n hete dag, dan ga ik ook echt lekker buiten zitten. Een beetje naar een strandje of een zwembad. Of heb je dan andere activiteiten of plannen?
1: Ja, dat kan lekker zijn natuurlijk. Lekker met de kinderen erop uit het water in. Maar ik vind het thuis bij de airco ook wel best wel lekker soms, hoor. Ja, dat is ook wel gewoon genieten.
0: Ja, je zit momenteel in je vakantie. En volgende week dan ga je ook echt lekker weg. Wat is de bestemming en wat ga je doen?
1: We gaan heerlijk de bosbranden opzoeken in Frankrijk. Nee, we gaan er een beetje omheen. We gaan naar Frankrijk toe. Naar de camping. Gezellig met Marieke, mijn vrouw. En onze drie kinderen. Ze heten Puk, Jip en Pip. Hadden we nooit moeten doen, want er vliegt wel eens een kip voorbij. Hè? Die namen lijken te veel op elkaar.
0: Dus ja, is dat dan wel eens dat je denkt... oh ja, wie heb ik nou wel geroepen en wie heeft het wel of niet verstaan?
1: Dat gaat heel vaak mis, ja. Want, ik moet het maar heel snel zeggen. Puk, Jip, Pip. Nou, dat kun je alle variaties kun je erop loslaten. Er vliegen heel rare woorden soms voorbij.
0: Zou er ook gewoon één heel lang woord van kunnen maken. Ja. En dat je dan zegt van, als ze dat horen, dan weten ze dat het eten klaar staat. Of dat ze naar bed moeten of iets anders.
1: Ja. Doe ik wel eens gewoon een hey. En dan, ja, als ze juist op me reageert, dan is het ook goed, hè?
0: Dus, is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Hey, maar lekker naar de camping toe. Waar staat die camping? En hoe ziet dan jouw ultieme vakantie eruit daar in Frankrijk?
1: De camping staat in Frankrijk. En mijn ultieme vakantie die ziet er toch wel uit als we daar eenmaal geland en gesetteld zijn. Na hopelijk niet te lange files op de wegen. Geen zwarte zaterdagcrisis of dat soort dingen. Lekker aankomen en dan toch wel die eerste duik zo in het zwembad. Ik weet niet of je dat gevoel kent, want dat is wel lekker, hè?
0: Ja, dat is echt dat vakantiegevoel.
1: Ja, heerlijk is
0: dan
1: dat.
0: Dan weet je gewoon, ik ben weg, de boel laten heerlijk. En genieten.
1: Ja. En als je dan ziet dat ik heb drie kinderen, dus ik hoop niet dat ik zelf het grootste deel van het animatieteam op mijn rekening moet nemen. Want ja, ik heb mijn pak thuis laten liggen, dus ik probeer de kinderen zoveel mogelijk met de andere kinderen samen te laten spelen.
0: Nou,
1: ja,
0: volgens mij moet dat goed gaan komen. Betekent dat dan voor jou, Bart, dat jij in de komende tijd ook even geen boekingen hebt aangenomen en dat het ook echt vakantie is?
1: Het is echt vakantie, alleen ik zag tot verbazing in mijn agenda dat ik eigenlijk aankomende maand bijna net zoveel optredens heb staan als in de maanden dat ik geen vakantie heb. Dat betekent dat we na de 2 weken vakantie echt 2 weken hebben met soms wel 3 boekingen op 1 dag. Dus daar haal ik de schade een beetje in.
0: Een soort inhaalslag en dan alles nog in die 2 weken proppen.
1: Ik kwam tot die constatering inderdaad. Ik denk, hoe kan het dat er zoveel optredens zou staan? Maar ik heb het dus allemaal in die laatste 2 weken na de vakantie gepropt.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het sowieso leuk dat je er bent. We hebben elkaar lang niet gezien. Tot afgelopen weekend, zaterdagavond, was je een van de artiesten bij Unity.nl on tour. Vandaag hier in de studio. En dan ben ik toch wel even benieuwd, afgelopen zaterdag, hoe heb je dat beleefd en ervaren?
1: Het was echt geweldig. En dat zeg ik niet omdat ik hier nu mag zijn en omdat ik daar mocht staan. Maar het hele fijne voor mij was dat ik met eigen repertoire, want dat vind ik toch wel echt superleuk. Je hebt natuurlijk heel veel coverzangers, daar is niks mis mee. Maar dat er een plekje was waar ik met eigen repertoire voor een publiek die ik niet ken, maar die mij waarschijnlijk ook niet kennen, toch echt mijn eigen liedjes mocht brengen. En ja, dan ga je wel met een heel fijn, vol Daangevoel de bühne weer af. Het was echt heerlijk om te mogen doen.
0: En wat zie je dan? Dat mensen het ook wel een beetje herkennen en het rustig meezingen? Of is het echt een soort van kennismaking tussen jou en het publiek en andersom?
1: Ja, het is echt het ijsbreken in het begin. Dus ik ben ook echt begonnen met, ik ken jullie niet, maar ik denk dat jullie mij ook niet kennen. Ik denk dan stel ik mij een beetje gelijkwaardig op met de mensen die tegenover me staan. En dan is het heel spannend, want je weet als ik hier Cheerio ga zingen, Zwoele Zomernachten en De Engelbewaarder, dan heb ik 1 grote polonaise, wordt het feest. En als ik liedjes ga zingen die de mensen waarschijnlijk nog niet kennen, dan wordt het wat spannender. Ook voor mij natuurlijk. Maar als je dan ziet dat er soms een telefoontje omhoog gaat en een filmpje wordt gemaakt en mensen toch echt meedoen terwijl ze de muziek niet kennen, dan is het wel heel cool. Maar wat ook echt waar is, is dat liedjes die je niet kent, ga je naar luisteren. Want je weet niet wat er gaat komen. Je bent benieuwd wat de tekst is. Dus ja, dat is wel heel mooi.
0: Uiteindelijk ben je benieuwd naar het eindresultaat en dat

0: daar maak ik de muzikale, ik noem het eigenlijk muzikale programma's. Het is anderhalf uur beleving samen met de mensen wat ik daar live doe, inderdaad. Ja.
1: En wat is dan het liedje waar jij van zegt, als ik deze classic doe, dan kent iedereen dat en dan verschijnt er zeker ook bij de wat oudere mensen meteen een lach op hun gezicht?
0: Een lach op hun gezicht bij de wat oudere mensen. Oh, dat zijn er zoveel. Ik moet even iets kiezen. Even denken. Wat zal het?
1: Nou, wacht even. Stel je voor, er zitten hier nu 80 oudere mensen van 70 plus. En jij moet een liedje kiezen. Je mag er eentje doen. En dat moet dan een liedje zijn waarvan je weet van oké, na 3 minuten zingt iedereen dit mee. En ga ik met een voldaan gevoel weg.
0: Je zou het niet verwachten, maar dat is toch wel... ik zing dit lied... van Jan Smit, waar Jan Smit ooit mee begonnen is.
1: Het lied voor oma.
0: Een lied voor oma. Dat draagt namelijk heel veel generaties met zich mee, merk ik. Daar hebben heel veel mensen herinneringen aan. Dat is ook wel verdrietig, op best wel wat uitvaarten blijkbaar gedraaid. Dus daar zit ook wat in herinnering. En mensen die zingen dat luisteren naar het couplet, maar het refrein wordt door iedereen meegezongen. En daar zit zo'n lekkere uithalen op het einde in. En dan kan ik me ook nog even laten horen van, oh kijk, dat doe ik ook nog even voor jullie. Dus dat is eigenlijk wel een leuke binnenkomer. En het dorp van Wim Zonneveld natuurlijk, waar ik nu een zomersjasje van heb gemaakt. Dat is een beetje een rustig liedje. En dat slaat ook wel leuk aan. En dat vinden mensen ook wel prettig om te horen en om mee te zingen.
1: Met andere woorden, het repertoire van Bart van Loon is heel erg breed. En vandaag hier in de studio om te praten over Ik zeg je eerlijk, want dat is de nieuwste. Ook Donnie Ponsen komt eraan. Drink rode wijn. Nou, jij bent alles wat ik zoek. Dit is Bart van Loon.

0: Donnie Ponsen, drink rode wijn en Bart van Loon met Jij bent alles wat ik zoek. Die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Hey Bart, de liedjes die jij uitbrengt, allemaal uit jouw eigen pen of besteed je het ook wel eens uit?
1: Het is allemaal wel uit mijn eigen pen of potlood gemaakt inderdaad. Ik mag het samen maken, wel niet alleen. Dus ik doe dat samen met de mensen van de Soundwise Studio. Dat is niet echt een hele bekende naam. Maar als ik de namen Fluitsma en Van Tijn noem, gaat er waarschijnlijk wel een lampje branden.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is wel een studio waar goede producten uitkomen rollen.
1: Leuk, hè? Ja. Echt een superleuke studio.
0: Maar mooi betekent
1: studio.
0: Dat jij er als het ware een soort van bevriend mee bent geraakt? Of hoe ben je daar ooit binnengerold?
1: Dat is wel een leuk verhaal. Ik ken Jelle. Jelle werkt nu bij de Soundwise Studio als producer en songwriter. En Jelle, dat gaat echt al 15 jaar terug, misschien al langer. Die deed in Tilburg de Rock Academy. Dat was echt een muziekopleiding. En via die weg kende ik hem al. Altijd contact gehouden. Jelle is zich verder gaan ontwikkelen. Die kwam bij de Soundwise Studio in contact met Fluitsma Van Tijn. Heeft daar zijn plekje gevonden. En die heeft heeft Jelle mij een beetje mee binnengeloodst in die prachtige studio daar. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik sindsdien ook daar deel van de familie mag uitmaken. Dus, als zanger, als songwriter. En daar schrijf ik dus ook samen met hun mijn eigen liedjes en teksten.
0: Wat tof. Betekent leuk. Dat jij dan daar die liedjes ook echt schrijft? Of schrijf jij het thuis? Ga je dan met zo'n geschreven liedje de studio in en van het een komt het ander?
1: Meestal heb ik wel al een idee, een thema of al wat regels of een titel in mijn hoofd of een onderwerp wat ik mooi vind om over te schrijven. Iets wat je meemaakt in het leven of iets wat je bijblijft of iets waarvan je denkt van nou, dit is wel echt een onderwerp waar je heel veel kanten mee uit kunt in ieder geval. En dan gaan we met dat idee, kom ik inderdaad de studio binnen. En dan kan het zo zijn dat we echt op dat idee losgaan. Maar het kan ook zijn dat het dan weer uiteindelijk totaal iets anders wordt.
0: Maar heb je dan voor jezelf wel al een bepaald melodietje in je hoofd? Of is het echt, dit is het, de tekst en daarop gaan we dan wat voortborduren?
1: Ja, we gaan echt voortborduren op de tekst meestal. Of het moet zijn, nee, echt op de tekst. Jelle pakt meestal de gitaar erbij of Jochem Fluitsma. En dan komen de melodieën komen er eigenlijk ontstaan erbij. Het is een proces van ontstaan. En soms dan zijn we echt een paar uur verder om maar een paar dingetjes te krijgen. En sommige liedjes zijn er echt gewoon binnen een uurtje eigenlijk wel.
0: Ja. En als ik dan zeg Marco Borsato, is dat een voorbeeld qua sound, qua stem of misschien wel gewoon de hele stijl?
1: Ik vind er helemaal niks aan. Nee.
0: Ja, dat kan bijna niet. Dat geloof ik niet.
1: Nee, dat is wel echt een voorbeeld. In verschillende opzichten. Marco als zanger, die wil ik absoluut niet kopiëren. Absoluut niet proberen te imiteren of na te doen. Maar het hele gevoel erbij. Dus echt liedjes met mooie verhalen, mooie boodschappen. Met inhoud. Dat probeer ik wel na te streven. En de muziekstijl. Ja, ik hou wel lekker van die popmuziek. Wat Guus Meeuwis ook heeft. En wat Marco Borsato ook heeft.
0: Oké, het moet een beetje stevig zijn. Er mag echt wel wat inhoud in zitten. En het kan ook met een liveband gespeeld worden.
1: Sterker nog, het meeste wat we hebben gemaakt is inderdaad wel door een liveband ingespeeld. Ik heb zelfs ooit de kans gekregen, en dat is ook een van de liedjes die je hebt gezegd dat we die zelfs vandaag nog gaan horen hier. Dat is wel leuk. Die is ook echt ingespeeld door de muzikanten van de band van Marco Borsato.
0: Nou, dat is dan toch een heel dun lijntje.
1: Dan zit je
0: er toch bij.
1: Ja, dan zit je er wel heel dichtbij, hè?
0: Dat gaat dan best wel de goede kant op.
1: Ze kwamen niet voor Bart, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ze hadden tijd over en ze wilden ook graag voor mij iets doen.
0: Ja, maar dat is toch wel een mooi compliment. Dat ze dan uiteindelijk zeggen van oké, we hebben tijd over. Ze hadden ook kunnen zeggen, we gaan naar huis toe.
1: Ja, klopt.
0: Maar ze zijn blijven hangen en ze hebben dus voor jou een plaat ingespeeld.
1: Ja, we hadden tekst liggen. En de tekst hadden we al geschreven. We hadden al een beetje het idee waar het in ging. En welke kant het op ging. Voor mij dan, mijn lied. En toen belde Jelle op. Bart, ik zit hier met de leden van de Marco Borsato Band. En we zijn eigenlijk klaar. We hebben nog 2 uur over. Zullen we vragen of ze iets voor jou willen inspelen? Dat lied wat we hebben geschreven vorige week. Zeg, lukt dat dan? Kan dat dan? Ja, gewoon doen. Doen ze wel, hoor. Ik zei, nou, snel aan de gang. En heel tof. Toen hebben ze echt het hele nummer compleet ingespeeld.
0: Maar is de droom er dan ook om daadwerkelijk met zo'n grote band, ja, misschien niet de band van Borsato, maar wel met een band te toeren, concerten? Denk bijvoorbeeld aan mooie theaters, mooie plekken, mooie podia.
1: Ja, jij raakt hem precies goed aan. Ja, klopt inderdaad. Ik ben zelf ook muzikant, dus ik hoor wel heel veel het verschil tussen muziek die uit een tape komt of muziek die uit een band komt. En persoonlijk heeft het wel mijn voorkeur om echt lekker live te gaan. Met ook een lekker blazerssectie erbij en zo. Maar ik ben realistisch. Op plekken waar ik mijn eigen liedjes kan brengen. Of dat nou in een theater op een groot podium met een band is. Of het nu bij Unity NL is op een podium net zoals afgelopen week. ik voel me als een vis in het water als ik mijn eigen liedjes mag zingen. En dat is toch wel echt de kern, denk ik.
0: Maar zeg je dan als tape act of dan toch liever met een complete band achter je?
1: Als ik mag kiezen, met een complete band. Ja, dat absoluut, absoluut.
0: En binnen hoeveel tijd moet dat waarheid gaan worden dat je ook echt zou kunnen gaan toeren, zeg je? Dit is echt wel een serieuze optie?
1: Nou, het is een serieus plan eigenlijk. En dat is wel leuk, want voordat ik hier in deze mooie studio mocht verschijnen deze middag, heb ik de plannen besproken met de mensen met wie ik samenwerk. En we hebben echt een bepaalde route uitgestippeld om uiteindelijk bij het theater uit te komen en bij die liveband uit te komen. En we proberen daar de juiste stappen in te gaan zetten de komende tijd. En dan praat je over ongeveer 1,5 tot 2 jaar dat we dat echt willen gaan doen. Dus heb je wel een primeurtje, want dit is echt vers van de tafel vanmiddag gekomen.
0: Ja. Met andere woorden, er gaat heel veel gebeuren rondom Bart van Loon. Dan ga ik ervan uit dat er ook in de toekomst heel veel nieuwe muziek uit gaat komen. Ja, en dit is dan de nieuwste. Liedje doet het heel erg lekker. Zet ook lekker veel energie in. Je wordt er vrolijk van. Zonnetje schijnt.
1: Ja.
0: Wat wil je nog meer? Overal te streamen en te downloaden. Bart van Loon, zijn nieuwste bij Unity NL. Dit is Ik Zeg Je Eerlijk.

0: Frank van Etten, ik wil met je dansen. En ik zeg je eerlijk, van Bart van Loon, die hoorde je bij Unity NL. Ja, echt een toffe plaat dit. Echt gewoon een lekker liedje voor in de auto, misschien onderweg naar vakantie. Ik denk meteen aan de Route Soleil.
1: Ja, mensen worden altijd vrolijk van, krijg ik te horen. Dus dat is wel echt goed gelukt. En we kunnen inderdaad onderweg aanzetten. En hoe langer de rit, hoe vaker je me kunt horen. Dat is wel leuk, hè?
0: Maar vind je het dan belangrijk om liedjes uit te brengen die vrolijk zijn en eigenlijk meteen aanstekelijk? Of zeg je, af en toe kunnen we ook een uitstapje maken naar compleet wat anders?
1: Ja, ik heb ik zeg je eerlijk, dus de liedjes hiervoor, die heb ik echt gemaakt met de gedachte, maakt me niet uit wat een ander ervan vindt. Als ik ze zelf maar mooi vind, dan is het goed. Ook al zijn er maar 10 mensen die ernaar luisteren, dan vind ik het prima. Maar dat had ook wel een beetje zo zijn uitwerking. Het kwam wel een stukje ver, maar het bereikte niet heel veel mensen. En ik zeg je eerlijk, dat is wel echt een liedje wat ik heb gekozen. Ik dacht van ja, hier staan wel meer mensen voor open. Wat makkelijker. Dus ik denk dat je een beetje afweging moet maken. Soms een mooie ballad of een liedje wat iets minder vrolijk is, maar wel een mooie boodschap heeft. En dan toch af en toe wel een knallertje ertussendoor, die mensen gewoon lekker, zonder te veel bij na te denken, gewoon lekker van kunnen genieten.
0: Maar is het dan voor jou belangrijk om gewoon heel commercieel te denken en te denken, oké, er komt een liedje uit, dan moet het een hit worden en men moet het meteen goed en leuk vinden? Of maak je ook wel eens muziek echt gewoon puur voor jezelf?
1: Ja, eigenlijk dat laatste wel. En je hoopt dan dat er vruchtbare grond is, hè, zeg ik maar altijd. Dus je hoopt dat het liedje dan ergens gedraaid wordt, of dat mensen het mooi vinden, of dat er publiek voor is. En dan heb je natuurlijk met een uptempo vrolijk liedje heb je wel iets meer kans dan met een ballad, denk ik, hoor. Ik weet niet of het zo is, maar dat gevoel heb ik een beetje. Dus je schrijft het wel voor jezelf, dat ik het mooi vind. Aan de andere kant denk je ook wel een beetje over na van, oh, het moet ook wel, er moeten wel mensen zijn die dit ook mooi vinden. Want anders, ja, kan ik het net zo goed niet uitbrengen en in de kast laten liggen.
0: En hoeveel liedjes heb je dan klaar liggen nu die dan voor jezelf zijn, of waarvan je zegt van, nou, dat kan ik misschien wel aanbieden aan een collega-artiest?
1: 4 liedjes op dit moment. Ja, dus 4, en dat zijn liedjes. 3 ervan die zijn echt helemaal compleet. Afgemixt en gemasterd zelfs. Dus die kunnen eigenlijk meteen, zouden hier op zender gedraaid kunnen worden.
0: Oké, die liggen echt gewoon klaar om gewoon de wijde wereld ingeslingerd te worden.
1: Ja, die zijn echt voorzien van alles. Instrumenten, koorwerk, gemixt, gemasterd. Dus en eentje is een hele mooie demo, een one-track opname. Dus die hebben we gemaakt. Wel live met piano op de demo ingespeeld, ingezongen. Wat is een one-track? Dus dat betekent, heb ik ingezongen tot het einde aan 1 stuk. En die zijn we terugluisteren. En we zijn er aan het twijfelen of we die opnieuw gaan inzingen. Of dat we deze versie houden. Want hij is zo puur en dat past zo bij het nummer. Dus ja, dat wordt heel spannend wat we daarmee gaan doen.
0: Maar wat is dan bij jou het twijfelgeval?
1: Het twijfelgeval is een beetje van, het kan mooier. Het kan mooier, want je hoort een kraak in mijn stem. Je hoort er wat ademhalen, zuchten. Je hoort een beetje rauwigheid.
0: Ja, maar Bart, die emotie is toch mooi?
1: Juist.
0: Als je dat terughoort en dat je dus echt hoort van, oké, hier zit een bepaalde lading aan dat liedje.
1: Ja, absoluut. Dus ik denk inderdaad dat we die niet opnieuw gaan inzingen. En dat we hem lekker zo laten. Dus dan hebben we eigenlijk 4 complete liedjes dan uiteindelijk. Ja.
0: Dat is wel lekker. Dan kan je in ieder geval even vooruit. En dan kan je ondertussen weer nadenken qua nieuw repertoire en andere dingen die eraan kunnen gaan komen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. We hebben het voordeel, ik heb het voordeel dat ik mag samenwerken in die studio waar we het er straks over hadden. En daar worden gewoon heel veel mooie liedjes en leuke liedjes geboren waar ik aan mee mag werken. En zodoende groeit dat repertoire gewoon goed. Ja.
0: Nou, draai ik vanmiddag een aantal liedjes van jou. Ik heb er nu eentje klaarstaan. Dit is er eentje, die valt er misschien net een beetje buiten als we die gaan vergelijken bij de andere. Doet ons ook een beetje denken aan Agda en de Munnik qua stijl. Het liedje Voetbalveld.
1: Ah, ik dacht al dat je het over dat liedje zou hebben. Ja, het is een beetje een ander soort liedje. Waarom dat is, weet ik niet. Maar we waren gewoon een liedje aan het maken. En we kwamen hierop uit.
0: Experimentje.
1: Ja, experimentje eigenlijk, ja. Gewoon ook qua zangen kijken wat je... hier is iets meer uit de stem gehaald en iets minder uit de instrumenten. Dus het begint ook echt heel kaal met de gitaar en mijn stem. En we wilden wel duidelijk een verhaal hebben. Want ik vond het verhaal wel heel tof van 2 mannen die langs de lijn zitten te kijken naar hun zoontjes die aan het voetballen zijn. En eigenlijk terugdenken aan de strijd die ze zelf op dat voetbalveld als kind ook hebben gestreden met elkaar. En dat die strijdbel dan toch uiteindelijk wel begraven wordt. Dus leuk onderwerp.
0: Langs welke lijn sta jij wel eens? Is dat dan het voetbalveld? Of zeg je, dan heb ik een andere sport waar ik graag naar kijk?
1: Naar kijk?
0: Of meedoen.
1: Ja, je schat me goed in, moet ik zeggen.
0: Ja, is het kijken? Is het niet zelf actief?
1: Nou, ik sport wel. Ik sport 3 keer in de week en ik wandel elke dag. Maar dat is meer werk dan hobby, moet ik zeggen. Ik zie het echt als werk. Ik denk, dit moet gewoon gebeuren. En als het klaar is, is het klaar. Ja, dat dus. En verder, we hebben net de zwemles van mijn jongste dochtertje erop zitten. Dus dat was ook wel een sport om te volgen en om na te kijken. En verder, ja, met sport heb ik dan weer iets minder dan met muziek.
0: Maar ja, dan toch dat voetbalveld. En die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Dit is Bart van Loon.
2: Twee mannen zitten samen naast het voetbalveld.

0: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk en voetbalveld. Ja, de plek waar hij wel komt, maar dan niet zelf op het veld. Je hoorde Bart van Loon bij Unity NL. Bijna op vakantie, dan in september is het de planning om met een nieuw liedje te gaan komen. Wat kan en mag en wil je daar al over verklappen?
1: Ik wil eigenlijk niks over zeggen. Nee, tuurlijk.
0: Dat is weinig.
1: Nee. Nou, het is zo vers en zo nu. Ik weet het pas sinds een paar uurtjes. Omdat we het toen besloten hebben. Om in september, eind september, met een nieuwe single uit te komen. We willen dit jaar nog met twee singles uitkomen. Eentje september en eentje december. En in september, de single die in september uitkomt. Die heet, ja, ik ga het gewoon zeggen. Die heet Onzichtbaar.
0: Onzichtbaar.
1: Onzichtbaar.
0: De titel van de nieuwste van Bart van Loon. Die dus over een paar maanden officieel uit gaat komen.
1: Onzichtbaar.
0: En die ligt dus al klaar. Dat is een van die vier liedjes waarvan je net zei van die ligt zo op de plank.
1: Ja, die ligt op de plank. En dat is een lied wat ik enorm tof vind dat we die eindelijk gaan uitbrengen. Want ik kijk daar al een hele tijd naar uit. Omdat het een hele, hele toffe track is. Ja, dat zeg je natuurlijk over elke track die uitkomt. Maar dit is een hele bijzondere. Dit is namelijk echt zo'n power ballad, kan ik wel zeggen. Iets wat je niet vaak hoort uitkomen. Maar wat wel echt als een jas om mij heen past. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat vallen.
0: Hey, en wat verwacht jij dan? Want de afgelopen tijd dan komen er best wel wat liedjes uit vanaf jouw kant. Hoop je dan zeg maar dat een liedje steeds meer gaat doen? Steeds meer bekendheid? Toch steeds meer downloads en streams?
1: Ja, ik hoop eigenlijk op meer volgers op Spotify. Want dat zijn wel de mensen die je ook echt willen volgen en naar je muziek willen luisteren. Dus dat is wel fijn dat je een kleine groep mensen om je heen verzamelt die je muziek mooi vinden en die naar jouw muziek komen luisteren uiteindelijk. Dat is wel mijn doel een beetje.
0: Ja. En wat is dan uiteindelijk het echte grote doel? Heb je een bepaald podium of een bepaalde plek of een bepaalde samenwerking in gedachten waarvan je zegt, ja, als ik dit heb behaald, dan ben ik gewoon echt een meer dan tevreden mens als muzikant zijnde?
1: Dat had ik altijd wel, omdat ik heel graag van muziek mijn leven wilde maken. En dat is eigenlijk al sinds een paar jaar gelukt. Dus ik mag echt al een aantal jaren van muziek mijn leven maken. Mijn way of life. Maar als je dan kijkt, inderdaad, de dromen die je hebt, die je nog graag wil laten uitkomen, dat is toch wel het theater. En dan misschien Carré of zo. Dat is wel heel iconisch, typisch, moois theater. Waarin je echt je verhaal kunt vertellen. Echt je liedjes kunt presenteren. En waar iedereen ook echt heerlijk onderuit gezakt kan gaan genieten van de liedjes die je gaat zingen. Hetgene wat je brengt.
0: Carré midden in Amsterdam. Wel echt een hele toffe plek. Maar dit is wel zeg maar een soort van Champions League niveau.
1: Ja, maar je moet toch een groot durven dromen, toch?
0: Ja, zeker. Dit is hartstikke tof.
1: Ja, dus absoluut.
0: Carré over een paar jaar, dan hangen de posters overal.
1: Die kleine dingen vind ik ook, een Ziggo Dome lijkt me ook best leuk. Hoor. Maar Carré, die kleine
0: magische plek. Magische plek en je treedt er in de voetsporen van heel veel andere grote namen die daar ooit hebben gestaan.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn, toch?
0: Dus dat is dan wel bijzonder. Hoe de sterren staan, liedje heb je uitgebracht in 2025. Wat was de gedachte daarachter toen je deze schreef?
1: We schreven Hoe de Sterren Staan, die heb ik met Jelle geschreven. Met de gedachte dat we eigenlijk een beetje een stoerder nummer wilden. Een beetje pop-rock-achtig, echt een rockkant op. De tekst hebben we toen even aan de kant gelegd. De tekst was klaar, maar we konden nog niet de juiste sound erbij vinden. Totdat Jelle mij belde uit de studio. Ik zat thuis en Jelle belde me op en die zei, Bart, ik ben hier nu dus aan het werk met die band van Borsato. We hebben nu de tijd om Hoe de Sterren Staan in te spelen. Zullen we even snel via de telefoon afspreken hoe we het ongeveer gaan doen? En zullen we die muzikanten lekker hun ding laten doen? Want die zijn zo gedreven, zo professioneel. Laten hun lekker hun talent uitvoeren in de studioruimte. En dan zien we wat eruit komt. En dat was meteen zo vet en zo gaaf.
0: Dus dit is dat liedje waar we dan toch een klein beetje dat sausje, dat vleugje Borsato terug gaan horen.
1: Dat ga je denk ik echt proeven. Ja.
0: En aan welk liedje moeten we dan het meeste denken? Is er een plaat van Borsato waarvan jij zegt, ja, daar is hij dan misschien op gebaseerd, of daar lijkt hij dan misschien een klein beetje op?
1: Ja, ik weet niet of je het of je dat in je gedachten kunt, hè? Van binnen.
0: Ja.
1: Ja, daar heeft hij wel een. Dat zou wel een klein vleugje binnen zitten, denk ik wel. Zo. Ja, hoe die ook zo begint. Ja.
0: Klopt inderdaad wel. Bart van Loon, die hoor je bij Unity NL. Dit is Hoe de Sterren Staan in de middagshow.

0: Net als toen. Django Wagner, volgende week vrijdag, dan gaat zijn nieuwste uitkomen. De titel, die kan ik je alvast wel verklappen. Bachata Bailando, zo gaat deze heten. En nu hoorde je Als ik het anders zou doen bij Unity NL. En daarvoor ook nog een liedje. Ja, net een beetje binnen van Borsato, alleen dan Bart van Loon.
1: Ja, kon je het horen?
0: Ja, zeker. Ja, zeker bij die intro. Ja,
1: de intro begint eigenlijk inderdaad wel heel Borsato-achtig. En hij bouwt lekker op. En langzaam komen de blazen bij de trompetten. En het hele orkest staat uitbundig te knallen. Zoals je dat inderdaad ook vaak bij Sinfonica en Rosso en zo hebt meegemaakt van Borsato. Ja.
0: De komende dagen, staan er nog optredens of is jouw vakantie echt begonnen? En zeg jij, nu is het inpakken, zorgen dat alles klaar staat en dan gewoon lekker richting het zuiden gaan?
1: 2 dagen geleden was de vakantie begonnen en ik mocht vandaag nog even met toestemming zo op pad, onder andere hier naartoe. En als we hier zo naar buiten lopen, stappen we in de auto en pakken we inderdaad de spullen en rijden we richting het zuiden.
0: Heerlijk!
1: Ja.
0: Dat is toch gewoon een lekker gevoel dat je weet van vanaf nu ben ik eigenlijk gewoon vrij.
1: Fijn toch?
0: Ja.
1: Vrij zijn. Dus ook mag Borsato.
0: Is ook Borsato. Ja. En dan gewoon op naar eind september. Dan gaat dus de nieuwe uitkomen. En tot die tijd moeten we het doen met jouw nieuwste, zeg maar nu. Dat is dan, ik zeg je eerlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Mochten nou de luisteraars geïnteresseerd in je zijn, zoiets hebben van, nou, die Bart van Loon, daar willen we meer van weten, die willen we volgen. Waar ben jij allemaal te vinden?
1: Ik ben te vinden op mijn website natuurlijk, bartvanloon.nl, maar ook gewoon alle liedjes staan op Spotify, iTunes, Bart van Loon. En als je dat intypt, dan kom je bij mij en bij mijn liedjes uit.
0: Dan moet ik van jou nog één ding doen, dat is even de foto maken bij het bekende bord van Unity NL.
1: Top.
0: Die komt zo meteen op Instagram en Facebook van Unity NL te staan.
1: Leuk, gaan we doen.
0: En dan wens ik jou een hele mooie vakantie.
1: Dankjewel.
0: En heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Monique Smit, ex-singletrack. Dit is Niet naar huis bij Unity NL.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een file van 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Hou wel rekening met het tunneldoseren in de keteltunnel. Je hebt daar nog wel ongeveer een half uur vertraging alles bij elkaar opgeteld. Verder ook nog iets van file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Overschie. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvariberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7 uur 's ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bank overschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvarieberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ja, ja, ja,
1: man. Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, nee, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
3: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: je zingt ze mee.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: WNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd.